0: bij Dario Rodriguez. Vol geraakt. Fantastisch. Om van te smullen. Een unieke uithaal. Waar je geen genoeg van krijgt.
1: Realmente ese gol. Bueno, ser uruguayo es saber que nada es fácil, es conocer el valor del esfuerzo, de empujar desde atrás y dejar el alma en cada jugada. Este 2026.